Ook met u, want je eerst alles gedonnen hebben wat je bevolen is, dan zegt, wie zijn je weinige arbeider en hebben bloos gedonnen wat we schuldig werden te doen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neemt zich dat zo aan dat hij verlengde de scheidingsgrens tussen zomaar Maria en Galilea ging. En als hij aan een gewisse dorp en ging, bejeenden aan 10 uitzeltse mannen. Die bleven wieder aufstonen en schreeuwen uit vollem hals, Jezus, Meister, erbarm die over ons. Als hij aan zag, zei hij, God stelt u de priester voor, en werden ze jingen worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, kwam terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor het feit en dankt aan, en dat weer een Samariter. Dan zei Jezus te aan, wären dat niet 10 die daar rein worden, wo zijn die anderen negen? Wie is es keine aus des Fram dat te vingen, die daar terug kwam God te danken? En hij zei te hem, sto op en go dien waai, du best dat ik dienen geloven je heilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd wordt wanneer dat Gottesrijk komen wordt, zegt Jezus, dat Gottesrijk kommt nicht te zijn is. Mensen worden ook niet zeggen, kijk, hier is dat, oder daar is dat, wie dat Gottesrijk in je is. Dan zegt hij te zijn jinger, daar wordt een tijd komen, dat je je worden wensen, einen van de mensen zijn ze in de deur te zijn, of worden die niet zijn. En ze worden te je zeggen, kijk hier, kijk door, of God niet met, door nu te kijken. Dan de mensen zijn wat aan zijn dag zo zijn als de blitz die over alles dacht wat in hem hemel is. Of hij moet eerst nog veel lieden en van dit geslacht versmeten worden. En zoals het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook aan de mensen zijn zijn deur zijn. De mensen ouden en dronken, vrienden en bevrieden zich, maar aan den dag als Noah en de aardje in ging, en dat woord hij kwam, en allem aanbracht. En luid zijn deur weer dat krijgt zo, de mensen ouden en dronken, kaften en verkaften, en planten en buiden, op aan den dag als luid zo dan verleid, regende het vier en zwevelblit van hemel en bracht allem aan. Grozer wordt het ook aan den dag zijn wanneer de mensen zijn wordt voor een dag komen. Wer aan den dag op een huizendag is en zijn zaken binnen heeft, zal niet erop komen die te holen. En wer op een stap is, zal niet naar irgendwaar terugkomen. Denkt aan lood zijn vrouw. Wer zijn leven proeft te holen, wordt dat verlieren. En wer zijn leven verliest, wordt dat houden. Ik zei u, aan die nacht worden 2 en 1 baard zennen, einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. 2 vrouwen worden topje treed molen, einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. 2 mannen worden op een stap zennen, einer wordt genomen worden en einer wordt terugblieven. Ze vroegen hem, haar, woa? Hij zei toe aan, wo een doodje karper is, zamelen zich de odla. Jezus zei zijn jinger dergen gelijknis dat ze immer beden zullen en niet moedloos worden. Hij zei, en de gewisse stout wie een rechter je was, die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Dat wie ook een weetvrouw in die stout, die immer waarde nu aan keim en pragen dat hij er zal helpen van er een jener los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wanneer ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Aber wil deze weetvrouw zo omheer is, waar ik er tom recht verhelpen, dat mij dat niet te laatst met er een oelend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ongerechte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwelte to er recht verhelpen, die hem dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer bood om recht verhelpen wordt. En doch, wanneer de mensen zijn komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En today deze ik nog eere mening zeggen weer dat ze gerecht weeren en op anderen erop kijkten, vertaalt hij dit gelijknis. 2 mensen, een Pharisäer en een taxgelagter, gingen am tempel en hen te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere mensen, rijber,
angereichte,

en loofd in dat Gottes woord. En dei, die tem eeuwen leven bestemd wieren, kemen tem geloven. En den haren zijn woord spreid zich over de ganse jergend. De Juden oberstalden dat die aandachtje een eerbore vrues, en de verstonende mannen en de stout een oproer aan dat ze Paul en Barnabas vervolgden en uit ere jergend eruit juren. Ze oberschadden zich ver aan den stof van de feit en jingen o Iconien. De jingen ober weeren vrouw en vol heiligen geist. En de Iconien jingen Paul en Barnabas taup en de Juden scholen en, en predigden zo dat een groot deel Juden en Grieken tom geloven kamen. Ober de Juden die nicht leefden, reden de heiden op, dat is ik jegen de breder treden. Daarom bleven ze door nicht lang en reden broof en vrij van haren, die de predigt van zijn genood doordat bestedigt dat hij derg ere hang tekens en wonder passeren leid. Ober dat staatsvolk weer zich nicht einig, eenje hielden dat met de Juden en de andere met de apostel. Als nu de heiden en de Juden met ere verstone taup doorop losjingen en te mishandelen en te steenjen, kregen ze dat te heren en brachten zich door waag en kemen nu Lystra en Derbe en Lycaonia en predigen en dejen dat evangelium. En Lystra zout een krepeljamon van je boord aan zo zwak en een feit dat hij nog niemals had gonen kon. De heerd Paul en reden. Als Paul hem direct aankijkt, zag hij dat hij leefde dat hij kon geheeld worden. Dan zei hij te hem recht luid, sto op en sto gelijk op een feit. En hij sprong op en ging. Als dat volk zag wat Paul gedaan had, schreeuwde ze aan Lycaonisch, de jetten zijn en mensen gestalt nu ons erop gekomen. Barnabas nannte ze Jupiter en Paul Mercurius, wil de hauptredner weer. De priester uit Jupiter zijn tempel, de roodbüter stout stond, bracht assen en blomen naar de poort, waar hij en dat volk aanrekenden opfer te brengen. Ober als de apostel Barnabas en Paul dort hielden, te reiten de zich de kleider aan randen manken volk en schreeuwen, je mannen, waarom doe je dit? Wie zijn ook stoffelijke mensen, jero zoals je, en predien je dat je, je van den falschen, nood den levenden God bekeren zullen. De hemel en eerden meer aan alles wat er binnen is geschaffen heeft. De heiden en vrije tijden alle haft en er weer gonen loten. En dat heeft hij zich niet onbetekend geloten. Hij deed je goudet, geef je regen van hemel en vruchtbare tijden. Hij geef je genoeg te eten, merkt je dat hoort, vrouw. Ze gaan met deze weer kunnen ze dat knaap verbeen, dat volk aan niet opverbrachten. Dan kamen welke Juden van Antiochien en Iconien en kregen dat volk op ere zied en steenden Paulen en slaapten hem verdood uit de stad eruit. Als de jongen zich over hem zamelden, stond hij op en ging terug in de stad en de nächste dag ging hij met Barnabas met naar Derbe. En als ze aan de stout dat evangelium gepredigt en vele jingen gemerkt houden, gingen ze terug naar Lystra, Iconien en Antiochien. Ze storkten de jingen en spraken aan moed toe true om geloven te blijven en zeiden dat wie daar veel schworen en Gottesrijk in hen gonen moesten. En als ze aan alle gemeenten eldersten aangesteld houden en fausten even aan je beet houden, bevolen ze aan den haren aan den ze leefden. En als ze daar Pisidia gereisd waren, kwamen ze naar Pamphylia. En als ze dat woord en Perge gepredigd houden, gingen ze bij Attalia. Vandaar zeilden ze naar Antiochien, waar ze God zijn genood waren aanbevolen worden, voor dat werk dat ze nu verrecht houden. Als ze daar aankwamen, zamelden ze de ganse gemeente taup en berechten alles wat God zich aan je doen houdt, en dat God ook voor de heiden die daar te geloven opgemerkt houden. En daar bleven ze met de jingen een lange stout. Dan kwamen je wassermannen van Judea en leerden de breider, waar ze zich niet naar Mozes in oort besnieden leten, konden ze niet zelig worden. Dit bracht Paul en Barnabas in een hartsoften strijd met aan, zodat ze zich enig worden, Paul en Barnabas en welke van aan,
nor die Apostel und Ältesten in Jerusalem zu scheiden.

0: die aan Jezus Christus ons in haren is.
1: Ek sê jy die waarheid in Christus en die Heilige Geist geef min je wissen dat je tekenis dat ek nicht lee. En dat ek so om jy bezorgd zie, dat mij dat hoort dag en nacht weideit. Ik heb mij gewenscht om mijn israelitische breide het halven zelfs van Christus verbond te zijn. Zij je heren to Israel, die God zich wil zijn kinge te zijn. God mögt met aan bund en leid aan zijn heerlijkheid zijn. Hij geeft aan dat je zaad en den Gottesdienst. En je heren die voders, die God dat verspreken geeft dat van aan, num vlees no, die Christus wordt je boeren worden, die door eeuwen alles is. God Sie ewig gelooft. Amen. Dort ist aber nicht, dass Gott sein Wort nicht erholen haft. Denn das sind nicht alles Israeliten, die von Israel herstammen. Und darum die Hirden, die auch nicht alle zu Gott sein Volk, die von Obrommen aufstammen. Die Gott sich wählt, sollen durch Isaac kommen. Dort meint, Menschen, die auf dem gewöhnlichen Weg vom Fleisch geboren wurden, sind noch nicht Gott seine Kinder. Er teilt die aus Obrom seine Nachkommen, die sich door een helden wat God versproken houdt. Dan dit is wat God versproken houdt. Zo om deze tijd waar ik waarder komen, en dan wordt Sarah een zin hebben. Maar niet bloos dit, Rebecca droeg twee jongens van onze ene vader Israël. En eer die geboren worden, en niet goed het nog slecht het gedaan houden, dat God met zijn wol weer daar kwam, dat het niet van werken afhangt, maar van beroepen zijn, wordt Rebecca gezegd dat de älste zoon den jüngsten deine wordt. Zo als geschreven staat. Jacob weer een goud, aber Esau haustek. Wat zal wie dan zeggen? God deit auch nicht angerechtet. Oder jo. Zo'n jaftet niemals. Dan hij zegt te Moses, ik word dem begnodigen dem ik begnodigen wil, en ik word mij erbormen over wem ik mij erbormen wil. Daarom hangt dat niet van een mens zijn en wellen af, oder wo sehe er sich anstrengt, aber von Gott seine Gnade. Dann die Schrift sagt zu Pharao, ich habe gerade die von dir kommen lassen, um meine Kraft durch die zu bewiesen, dass mein Name dadurch in der ganzen Welt bekannt worden soll. Dort sagt, dass Gott Gnade bewiesen hat, wem er will, und verhorden hat, wem er will. Nun sagst du, warum beschuldigt Gott die Menschen dann? Wer kann gegen sein Willen gehen? Da das gerade anders, Mensch, wer bist du, dass du Gott gegen anredst? Kann ein Top zu seinen Strecker sein, warum hast du mir so aus dit gemerkt? Oder haft ein Top-Strecker nicht das Recht von seinen Leim, ein Gefäß zu ehren und das andere zum Gewöhnlichen, Gebruch zu merken? Was ist dann, wenn Gott seine Macht an seinen Ohren an die Gefäße bewiesen hat, die da reit sind, verdammt te worden, die hij zo lang o je grote geduld gedrukt heeft. Dat deed hij om ook te wezen waar rijkelijk hij zijn heerlijkheid en de gefezen bewijs die in de genood stonden, die hij verheer van zijn heerlijkheid reedgemerkt had. En dat zijn wie, die hij daartoe beroepen heeft, niet bloos van de Juden, maar ook van de Heiden. Zoals hij in Hosea zegt, ik word die niet mijn volk weren, mijn volk nanen. En word die goed zijn, die keine verheer leef houden. En dat zal zo komen, dat woordoor gezegd wordt, je zijn niet mijn volk, door zal je den levende God zijn kinge genaamd worden. En Jesaja zegt van Israël, en wanneer Israël er kinge zo veel zijn worden als de zand of meer, zelig zijn maar die door eeuwen blijven worden. Dann wordt die Haar gesagt haft, wordt hier op ieden bold uit dem Grund derchvieren. En gerot so als Jesaja gesagt haft, wann die Haar zeiberhut ons nicht wem haut ever bliebe loten zu sod, dann wird mit uns so anomgekommen als mit Sodom und Gomorra. Wat zal wie dann sein, dat Heiden, die nur keine Gerechtigkeit sochten, Gerechtigkeit fungen, ne Gerechtigkeit, die derch im Glauben kämt, en ob Israel, die durch im Gesetz nur Gerechtigkeit strebt, haft die nicht gefangen. Warum nicht? Will sie die nicht durch im Glauben sagten, aber so aus, wann die durch Worken zu verdienen wir. Sie starte sich an den Stein, gegen den sie randen, so aus geschrieben steht. Kickt mal, ich lei ein Zion, ein Stein, über den sie sich ohren, und wer an am

en om staan zijn een ander te beleren. Hij zal niet een drinker zijn, of de ene die op strijden helpt. Hij zal vriendelijk zijn, niet aan andere geweld even, en niet om geld hieraan. Hij moet zijn eigen huis weten ver te stonen, en zijn kinderen zo te beleren dat ze hem harken en respecteren. Dan wanneer een man niet weet zijn eigen huis ver te stonen, wo zal hij dan voor God zijn gemeente zorgen? Een gemeentenleider zal ook niet een zijn die zich nog maar groot bekeerd heeft, dan hij mocht door met stolz zijn dat hij zo schwind weer gewählt worden, en doordat de faul komen, zoals de zoon zelfs. Hij moet ook een zijn voor dem die mensen buiten gemeent goede te reden hebben, dat hij niet veracht wordt en den zoon in een faul raant. De diakonen moeten dat met er amt grote goed eerens nemen, niet met dubbelde tongen reden, niet winsuper zennen, en ook niet oneerlijke geschaften drieven. Ze zullen zich met een reine gewessen aan de waarheid holen, die aan dat je geloven openboord is, en loot aan eerst op een proef gestald worden, en wanneer ze de proef bestonen, dan loot aan deinen. Er vroeges moeten dat ook eerens nemen, en niet een bezit geplude hebben. Ze zullen zich beharschen kennen, en in allem trouw zennen. De diakonen zullen ook maar een vrouw hebben, en ihre kinder, en ihren huishoud, goed verstonen. Dan de diakonen, die de goed deinen, worden goed te stonen komen, en je troost met ihren christen geloven en ihre menschen komen kennen. Ik reken bood nog die te komen, aber ik schreef die dit door aan, wann mide soll wat man komen, dat u dan weetst wat du en God zijn huishoud te donen haast, dat erst den levenden God in de gemeente, waarop de waarheid staat, ook gesteld wordt. Wo groot de geheimnisvolle waarheid is, aan die we leven, door een stem wie. Jezus kwam en mensen gestald, de geest reicht voor dich aan, de engel zagen aan, en de ganze welt wordt van aan gepredigt, en aan wordt in deze welt geleefd, en hij wordt trek en heerlijkheid in hen genomen. De geest zegt zeer duidelijk dat in de laatste tijd einde van geloven afhalen worden, en zich aan verfeerderische geesten en leren holen die van dievel stammen. Zo'n leren komen der heichlerische leegner, die een brandteken am gewassen hebben. Die leren dat mensen zich niet bevrijden zullen, en verbieden dat te eten wat God geschaffen heeft, dat die met dank genieten zullen, die door leven en de waarheid kennen. Dan alles wat God geschaffen heeft, is goed. En alles wat einer met dank aanneemt, brokt niet weggesmeten worden. Dan dat is je heiligd worden der God zijn woord en der hem gebed. Wanneer du de breder dit verholen deist, dan wordt du aan zijn haren Jezus Christus goed deinen, als einer die zijn noorung der hem geloven uit de waarheid neemt, aan die du helst. Hab nicht met weltliche Vogeln te donen, met die alle früher sich aufgeben. Eif die en göttliche Ding. Dan die körperliche Eifung halt nicht all zu viel. Aber en göttliche Ding eifen halt für beides. Für dit Leben und für dat ewige Leben. Dit wird es wahr en lohnt sich anzunehmen. Dan dit erst dort, wofür wir arbeiten en streven. Weil wir unsere Hoffnung auf den lebenden Gott gesagt haben, der ein Heiland für alle Menschen ist. En een poort voor die door leven. Dit leer en beveel de mensen te donen. Laat keinem op die erop kijken doorwein dat die nog jong bent. Zie voor de levende een voorbeeld en woord en wandel, en leefbewijzen en geest, en geloven en reinheid. Houd aan die schrift te lezen, te prediken en te leren wat ik komen voor. Zat die goof niet te zien, die du profetisch kreest aus de ältesten die de hang opleden. Eif die aan die arbeid, en jef die zo door een haan, dat die mensen zijnen dat du door een touw neemst. Zorg voor die zelfst en voor die leer, dat du door beblieven worst. Want die dat doen worst, worst du die zelfst zelig merken ook die heren. Doe een oude man nicht uitschellen, red hem zo anders wanneer hij dien vader weer. En de jongere mannen als breider, eldere vroeges als mitter, en jengere vroeges als zesteren, en houd die gedanken rein. Houd die weetvroeges en eren, die daar werkelijk weetvroeges zijn. Wanneer weetvroeg kinder of de grootkinder haft, dan laat die leren dat eerste erre christenpflicht aan